koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Goeienacht. De nacht van Radio BNT.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is de nieuwsupdate.
1: Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Filip en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

0: 100%.
1: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

veel voorbij hier op Radio BNT. Zo ook deze dinsdagmorgen. En natuurlijk heel toepasselijk in deze tijd van het jaar. Holiday. Je bent aan het genieten van je vakantie misschien wel. Of je maakt vandaag je laatste werkdag. Je vertrekt morgen al op vakantie. Het zou zomaar kunnen. Vrienden, wij zeggen welkom.

Het origineel draaien we regelmatig hier op Radio BNT van Narcotic. Van Liquido, het heet Narcotic. Dit was een remix. Gemaakt in 2019. Door onder andere Yannick. Daarvoor de nieuwe van Miss Montreal, Schuilen. En de nieuwe van De Bouza, Lose Myself. Ja, dinsdag 21 juni alweer. De Verenigde Staten hebben trouwens afgelopen zondag op maandagnacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Donald Trump die zei dat de aanvallen ter ere waren van 3 Amerikaanse soldaten die de afgelopen dagen zijn om het leven gekomen. In de vroege uren van gisterochtend lokale tijd meldde het Amerikaanse Centraal Commando dat het voor de 9e opeenvolgende nacht een nieuwe golf van aanvallen had gelanceerd. Ja, en terwijl de aanvallen tussen de VS en Iran voortduren, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat de VS altijd open blijft staan voor een diplomatieke oplossing. Hij zei ook dat de wereld moet beslissen of wordt toegestaan dat een internationale waterweg onder controle van Iran komt te staan. Dus we zijn benieuwd.

De webwinkel AliExpress die krijgt namelijk een recordboete van 550 miljoen euro. En die krijgen ze van de Europese Commissie. Het bedrijf krijgt de boete vanwege de langdurige verkoop van onveilig speelgoed, vervalste spullen en gevaarlijke cosmetica-producten. En AliExpress doet er schijnbaar te weinig aan om de onveilige producten op tijd te verwijderen uit de webshop. Ja, afgelopen november kwam natuurlijk AliExpress in opspraak vanwege de verkoop van sekspoppen die op kinderen zouden lijken. AliExpress had trouwens het afgelopen jaar 193 miljoen gebruikers in de Europese Unie. En daarmee bereikt de webwinkel een groter publiek dan Shein en Temu. Nou, blijf erbij. Heb je iets te melden over dit radioprogramma? RadioBNT.nl. Pedro is erbij vanuit Zierikzee. Goedemorgen. Ja, dit is Simply Red.

Lewis, daarvoor How Do I Say Goodbye. En de jaren 80 Simply Red, It's Only Love. Alleen maar liefde. Nou, op dit moment, als we naar buiten kijken, zien we een zonnetje. Regionaal zijn er misschien wat wolkenvelden en schijnt ook de zon. In de loop van de ochtend gaat er op meer plaatsen gaat dan de zon schijnen. Vanmiddag vrij zonnig weer met ook wat stapelbewolking. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 19 en 24 graden. Ook morgen zijn er veel wolkenvelden en ook misschien een lichte regenbui mogelijk. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Later morgen breekt dan ook de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. De dagen daarna zijn er ook zonnige perioden en stapelbewolking. En de temperatuur gaat iets omhoog. Nou, de controllers van de Flitsmeister A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8,4. De A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25,6. De A67 de Eindhoven en de grens met België 1,2. En de andere kant uit tussen de grens met België en Eindhoven op de A67 bij 5,9. Dan de N262 Roosendaal bij 4,9. En ik heb de A58 voor je tussen Vlissingen en Goes bij 161,8. Die hadden we niet, hè? Even kijken. Sam Fender hadden wij klaarstaan. Sam Fender. Met Olivia Dean en Ride Me In.

0: Jona Filippo.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, liedje van Bob Marley, Could You Be Loved. Daarvoor Keen, This Is The Last Time. En Sam Fender deed het met Olivia Dean, Rhyme Me In. Als je het wakker bent, een goede ochtend. Ik zag dat de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount ligt momenteel stil. 12 Amerikaanse staten hebben namelijk gisteren bij de rechter een opschorting afgedwongen. Ze vrezen namelijk dat de miljardenfusie de concurrentie gaat schaden. En de Britse mediawaakhond Ofcom is een officieel onderzoek gestart naar Married at First Sight UK. De Britse omroepautoriteit die onderzoekt een klacht over eerlijkheid en privacy. En dat rond het realityprogramma van Channel 4. Dan Ralph Sanchez, die siert binnenkort de cover van Man's Health. Dat werd afgelopen vrijdag bekendgemaakt in de uitzending van RTL Boulevard. En de zangeres Ella Langley, die heeft met haar countrynummer Choosing Texas een unieke prestatie geleverd in de Billboard Hot 100. Dat is de bekendste hitlijst van de Verenigde Staten. Want ook deze week staat het nummer weer bovenaan. En dat is al voor de 14e week dit jaar. En daarmee evenaart Ella Langley haar collega's Mariah Carey en Whitney Houston. En ik zag ook dat het oude liedje van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, is ook terug in de single Top 100. In Engeland. Amber Kortzorg die verwacht in november een zoontje. Dat heeft de BNN-VARA-presentatrice gisteren bekendgemaakt via een bericht op Instagram. Het jongetje is het eerste kindje voor Amber. Ja, en Klaasje Meijer die maakt tijdelijk haar rentree bij K3. Het voormalige groepslid vervangt sinds eind mei de zwangere Marthe de Pellessin. En daar is de Studio 100-baas Gert Verhulst maar wat blij mee. Dat liet hij weten aan RTL Boulevard.

Direct en Soldier On. Jaren 80, Dexy, Midnight Runners, Come On, Aline. In 4 departementen in Zuid-Frankrijk is vandaag code rood van kracht. Hou daar rekening mee. Met name het risico op bosbranden is zeer groot. En in 27 andere departementen geldt code oranje. Dus mocht je op vakantie gaan richting het zuiden van Frankrijk, hou daar rekening mee. Nou, het is deze week wel een lekker weertje om te gaan wandelen. De Nijmeegse Vierdaagse gaat volgens mij vandaag van start. Ideale wandeltemperatuur. Zometeen na 8 uur bij je terug. Word wakker plaat en de jarige artiest. Eerst deze tot aan 8 uur, Ilse de Lange.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: niets te melden. Jaren 80, Pointer Sisters. I'm so excited. Ja. Ben ook wel een beetje opgewonden, want we hebben gisteren weer wat gesprekken gevoerd omtrent de nieuwe radiostudio van BNT.
1: Ja.
0: Vrienden, wij zeggen wel...

Haas doen het goed. Crisscross Amsterdam. Stay. Emma Heesters hadden wij daarvoor. De nieuwe hartebreker. ...21 juli, op de kalender een goede ochtend. Marokko maakt trouwens plannen voor het volgende WK voetbal. Marokko is in 2030 één van de drie gastlanden en wil de toerisme-industrie flink gaan uitbreiden. Zo moeten er 60.000 bedden voor de toeristen bijkomen. En de overheid investeert verder zo'n 20 miljard in het spoor, de wegen en de vliegvelden en de stadions en andere infrastructuur in de komende jaren. Het gaat dan om investeringen met een blijvende waarde voor het toerisme. Ja, en Spanje en Portugal zijn de andere twee gastlanden tijdens het komende WK. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de verdeling van de wedstrijden over de landen zal worden gespeeld. Ja, en een 34-jarige vrouw uit Australië die is op natuurlijke wijze bevallen van een vierling. En dat is een primeur in Australië. De vier meisjes kwamen 14 juli via een keizersnede ter wereld. De vrouw die was 28 weken en 4 dagen zwanger. Ja, dan moet je wel een grotere auto kopen. En wij automobilisten geven mogelijk onnodig veel geld uit aan de pomp. De autoriteit Consument en Markt heeft dat bekendgemaakt. Het verschil tussen verschillende tankstations kan soms wel 25 eurocent per liter liggen. Dus hou daar rekening mee als je gaat tanken. Ja, iedereen is toch gewend om in zijn eigen dorp te tanken. Denk eraan, heb je iets te melden voor dit radioprogramma? Ga naar onze website radiobnt.nl of ga naar onze socials. En maak kans op kaartjes voor de wandelvierdaagse.

0: Ciferblatt.
1: Ja, The Weeknd, Can't Feel My Face. En Tina Turner, Let's Stay Together. Nou, die vrouw is inderdaad niet bevallen door een natuurlijke bevalling, maar een keizersnede. En die vrouw in Australië die die vierling heeft gekregen, die had al 4 kinderen. Nou, dan moet je inderdaad een grotere auto. Nieuws hebben wij voor je, want er wordt akkerplaat. Die hebben wij binnengekregen, maar ik moet even bijpakken. We gaan naar Aalbeek. Hallo Radio BNT, vanuit Aalbeek luisteren wij iedere dag. De verschillende muziek vinden wij zeer prettig om naar te luisteren. Ik mis alleen wat muziek uit de jaren 70.

Zou het kunnen 10cc met de Wall Street Shuffle? Groetjes van Henk Seiben. Nou, beste Henk Seiben, daar in Aalbeek. Jaren 70 draaien we op.

0: ik denk dat we beter eerst even het verkeer kunnen doen. Ik heb namelijk een update voor je van Flitsmeister A79 Heerlen-Maastricht. Bij 8.4. De N2 bij Maastricht, daar zijn ze aan het controleren bij 253.6. De A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.6. De A67 in beide richtingen wordt er gecontroleerd tussen Eindhoven en de grens met België. Tussen Eindhoven en de grens met België bij 1.2. En tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven even opletten bij 139.0. De A59 Breda-Dindeloord bij 88.7. Dan de A16 Breda-Dordrecht bij 53.9. De N262 Roosendaal 4.9. En als laatste heb ik voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Daar staat ook een mobiele flitspaal opgesteld bij 161.8.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A76 geleden richting Aken. Voor knooppunt Ten Essen staat 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Twee panden met verborgen ruimtes in de gemeente Echtzusteren zijn door de burgemeester voor maanden vergrendeld na eerdere drugsvondsten. Een bedrijfsgebouw aan de Edisonweg in Echt gaat voor een jaar op slot. Agenten troffen daar met behulp van speurhonden een verborgen ruimte aan met onder meer 86.000 joints en ruim 160 kilo softdrugs. In Koningsbos blijft een pand aan de Kerkstraat 3 maanden dicht. Onder een paar tegels in de schuur bleek een hennepkwekerij van 300 planten ingericht te zijn. De kuif Manga Bee, die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. Het slimme dier houdt zich op in de bossen bij Hilvarenbeek en wordt dagelijks gespot via zo'n 10 geplaatste camera's. Verdoven is geen optie omdat de aap te snel vlucht en het risico op verdrinking te groot is. Verzorgers proberen hem nu te lokken met vangkooien vol rozenblaadjes en geluidsopnames van zijn eigen apengroep in het park. En een 13-jarige jongen uit Eindhoven die betrokken was bij oplichting en diefstal van hoogbejaarden in Heidhuizen en Venlo krijgt geen jeugddetentie, maar een leerstraf. Samen met 3 oudere tieners trof hij slachtoffers via babbeltrucs als nepbankmedewerker. Omdat de jongen door de oudere bendeleden werd gebruikt, oprecht berouw toonde en bekende, legde de rechtbank hem een training op om weerbaarder te worden. De overige bendeleden kregen werkstraffen en een van hen jeugddetentie voor onder meer een ontvoering. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Tiësto deed het samen met Carol G. Don't Be So Shy. Bob Sinclair, World Hold On en Taylor Swift. Het is de muziek van BNT. De finale van de WK voetbal tussen Spanje en Argentinië is afgelopen zondagavond door ruim 3.435.000 mensen bekeken in Nederland. En de halftime show met Madonna en Justin Bieber, die werd met 3.490.000 kijkers iets beter bekeken. En dan Robbie Williams, die heeft gisteren gereageerd op een opvallend moment op de Duitse televisie rond de WK-finale. Een wit stukje viel namelijk uit de mond van Williams op de microfoon. En de Britse zanger die zegt dat het om een pepermuntje ging. Ja, op social media was daarna natuurlijk veel speculatie over wat het witte stukje was. Een van de beweringen was dat het zou gaan om cocaïne. Melanie C. van de Spice Girls is afgelopen weekend getrouwd met haar Australische man Chris Dingwall. De zangeres en de model gaven elkaar het ja-woord in het Lake District in het Verenigd Koninkrijk. En Melanie C. die droeg een trouwjurk die is ontworpen door Victoria Beckham. Studio Marvel heeft trouwens gisteren online de eerste officiële trailer van de nieuwe Avengers-film Doomsday gelanceerd. De film is pas vanaf half december in de bioscopen te zien. Ja, en Matt Damon die had tijdens de opnames van The Odyssey voor een scène een vrouwelijke stuntdubbel. De acteur die vertelde in een podcast dat hij dat zijn rol deels werd overgenomen door haar vanwege een speciaal camera-effect. En Jessie G en haar partner Shannon Coleman die zijn uit elkaar. De Britse zangeres die maakte het nieuws bekend via Instagram. Volgens de 37-jarige Jessie G besloten zij en de Deense basketballer enige tijd geleden al om een punt te zetten achter hun liefdesrelatie. En dan de keyboardspeler Jonathan Cain van de Amerikaanse band Journey, die vindt dat artiesten zoals Bruce Springsteen zich niet over politiek moeten uitlaten. Hij noemt de Bos zelfs een vervelende, bittere oude man.

Dam op en what the fuck. Daarvoor Technos Runic, 1989. En Get Up Before the Night It's Over. Radio BNT, ik heb de jarige voor je. Josh Harnett, de Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 48. Nina Stoms, de Nederlandse onderneemster, volgens mij van World Online vroeger. 73 jaar geworden. En Nina is getrouwd met Pieter Stoms. Dat is ook jaar Cole Adriaanse, de voormalige Nederlandse voetballer en trainer. Hij wordt vandaag 79. Engelse bokser en acteur Alex Reed. Die wordt vandaag 51. De zoon en zanger van Bob Marley, die wordt vandaag 48 jaar. Dat is Damian Marley. Jessica Barden, de Britse actrice van de tv-serie Coronation Street. Die wordt vandaag 34. Engelse zangeres Paloma Faith is vandaag jarig, die wordt 45. Romeo Santos van Aventura, de Amerikaanse zanger, die wordt ook vandaag 45 jaar. En ik zag ook voorbij komen dat Henk Seibe, die heeft geluk, want vandaag is ook jarig namelijk de Britse zanger Cat Stevens. Over jaren 70 gesproken. De Britse zanger die wordt vandaag 78 jaar.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste vijf, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste vijf maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Het wordt weer warmer richting het weekend. Maar voor nu moeten we doen met 21, 22 graden. Dus de heat is niet on. Glenn Frey uit de 80's. Vrienden, wij zeggen welkom. Alweer het laatste gedeelte van de BNT-ochtend.

Sabrina Carpenter. Artiest. Zeg het maar, wat is jouw smaak van de muziek? Hou je van de 80s, de 70s, de 90s, de zeros, de hits? Het maakt niet uit, wij draaien het. Hier bij Radio BNT. Daarvoor de uur van Ferry de Lits, een bako in Monaco. Ik ga ervan uit dat die wat geld kost, die bako in Monaco. En Alex Warren hadden wij voor je met Fever Dream. Ja, 21 juli. De onrust in het Midden-Oosten wordt steeds duidelijker gevoeld in het Nederlandse bedrijfsleven. Ondernemers die zien hun kosten oplopen door de duurdere energie, het transport en de inkoop. Terwijl ook de onzekerheid over de economie toeneemt. Dat blijkt uit een rondgang van de Kamer van Koophandel. En bijna de helft van de ondernemers noemt de hogere energie- en brandstofprijzen het grootste probleem. Ja, de Verenigde Staten die voeren weer een nieuwe invoerheffing van 50% in op verschillende Canadese producten. Donald Trump die heeft gisteravond een decreet ondertekend. En de nieuwe Amerikaanse heffingen die gaan in op 19 augustus. Een Franse rechter heeft afgelopen weekend inderdaad toestemming gegeven voor de nachtelijke dopingcontroles bij Pogačar en Jonas Vingegaard. En volgens de wetgeving kan dat alleen bij ernstige en consistente vermoedens.

Ja, denk eraan. Ga naar onze socials en maak kans op kaartjes voor de Wandel Vierdaagse. Momenteel de Wandel Vierdaagse in Nijmegen. Die gaat vandaag van start. Maar hier in het zuiden van Nederland, begin augustus, ook de Wandel Vierdaagse. Wat moet je doen? Je moet even ons gaan volgen op Facebook of Instagram. En als je ons volgt, stuur je een berichtje Wandel onder onze post. En dan maak je kans op die twee kaartjes. We gaan er 10 weggeven, dus doe mee. Als je wilt komen wandelen in het zuiden van...

het werd daar 0,1 graad onder nul. En dat is natuurlijk uniek in de warmste tijd van het jaar. Dat meldt Weer Online. Grondvorst is al zeer zeldzaam in juli. Sinds de temperatuurmetingen in 1971 zijn begonnen, kwam het slechts 9 keer voor. En nu dus afgelopen nacht weer. In Oldenzaal, min 0,1. En dan een stichting die sleept de marktwaakhond ACM voor de rechter en eist minimaal 15,7 miljoen euro namens oude klanten van Flex Energie. Volgens de claim heeft de toezichthouder onvoldoende ingegrepen voordat de energieleverancier in 2018 failliet ging.

Jaren 90, Maxi, Praise and Close to You. In de nacht van gisteren op vandaag is trouwens vorst gemeten aan de grond. En dat gebeurde in het Twentse Oldenzaal.

0: sun. De nieuwe van Usual en Moving to the Sun. Ja, ik heb het weer voor je. Er zijn wolkenvelden en regionaal schijnt de zon. In de loop van de ochtend gaat er op meer plaatsen gaat dan de zon schijnen. En vanmiddag is het dan vrij zonnig met wat stapelbewolking. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 19 en 24 graden. Ook morgen zijn er veel wolkenvelden en ook enkele lichte buien. De temperatuur zal dan liggen tussen de 18 en 21 graden. Later morgen breekt dan weer de zon door en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vanaf donderdag krijgen we zonnige perioden en gaat de temperatuur geleidelijk weer een beetje omhoog. Controles van Flitsmeister A79 Heerlen Maastricht 8.4. A76 grens met Duitsland en Heerlen bij 25.6. De A67 wordt gecontroleerd tussen Eindhoven en de grens met België bij 1.2. En tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. Dan de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 138.4. Dan de A59 Os-Den Bosch bij 150.0. De A16 Breda-Dordrecht bij 53.9. Dan heb ik nog voor je de A59 Dinteloord-Breda bij 88.2. De N262 Roosendaal bij 4.9. En als laatste nog steeds de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.8.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten op onthoud. En een ongeluk op de N279 Groenmond-Den Bosch. In beide richtingen is de weg daar dicht tussen Boerdonk en Keldonk door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Twee panden met verborgen ruimtes in de gemeente Echtzusteren zijn door de burgemeester voor maanden vergrendeld na eerdere drugsvondsten. Een bedrijfsgebouw aan de Edisonweg in Echt gaat voor een jaar op slot. Agenten troffen daar met behulp van speurhonden een verborgen ruimte aan met onder meer 86.000 joints en ruim 160 kilo softdrugs. In Koningsbos blijft een pand aan de Kerkstraat 3 maanden dicht. Onder een paar tegels in de schuur bleek een hennepkwekerij van 300 planten ingericht te zijn. De kuif mangabee, die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. Het slimme dier houdt zich op in de bossen bij Hilvarenbeek en wordt dagelijks gespot via zo'n 10 geplaatste camera's. Verdoven is geen optie omdat de aap te snel vlucht en het risico op verdrinking te groot is. Verzorgers proberen hem nu te lokken met vangkooien vol rozenblaadjes en geluidsopnames van zijn eigen apengroep in het park. En een 13-jarige jongen uit Eindhoven die betrokken was bij oplichting en diefstal van hoogbejaarden in Heidhuizen en Venlo krijgt geen jeugddetentie, maar een leerstraf. Samen met 3 oudere tieners trof hij slachtoffers via babbeltrucs als nepbankmedewerker. Omdat de jongen door de oudere bendeleden werd gebruikt, oprecht berouw toonde en bekende, legde de rechtbank hem een training op om weerbaarder te worden. De overige bendeleden kregen werkstraffen en een van hen jeugddetentie voor onder meer een ontvoering. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

George Michael, Outside. Daarvoor Shakira. En Gabriella hadden wij voor je uit het jaar 2000, Rise. Ja, ik zag dat de liefhebbers van appels en peren... die moeten dit jaar misschien vaker naar een... liefhebbers van appel, die moeten dit jaar vaker naar een peer grijpen. Want de Nederlandse fruittelers die verwachten namelijk een flink kleinere appeloogst dan vorig jaar. Terwijl er juist meer peren aan de bomen hangen. Ze verwachten dit jaar bijna 200 miljoen kilo appels te gaan oogsten. 20% minder dan vorig jaar. De stammen was over op de peren.

0: Lekker meezingen op je werk. Met de klanken van U2. En nog 2 dagen werken en dan begint je bouwvakvakantie waarschijnlijk. Heerlijk. I still haven't found what I'm looking for.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, zo meteen na 10 uur weer onze grote vriend Tim. Tim van der Weerde hoor je zo meteen tussen 10 en 1. Daarna Duncan en Roger Schepers. Ja, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. En wens ik je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
7: Met zometeen de

De dinsdagochtend van Radio BNT met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ben je ook blij dat de hittegolf voorbij is? Lekker cool werken, hè, zonder meteen bezweet te zijn. Nou ja, als je dat ook vindt, dan ben je niet de enige. Het onderzoek blijkt namelijk dat we massaal vinden dat 18 tot 22 graden de meest comfortabele buitentemperatuur is om goed te functioneren. Met de radio op BNT maak ik het nog een stukje aangenamer voor je. Met Billy Ocean en ook Loreen komt eraan na Edcilia Rombly.

Motion bij Radio BNT. En When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Another staat voor je klaar. En ook Booty Love komt eraan naar Rondé. Dit is Hard to Say Goodbye. Here we are.

0: Another and Talk to You. Bij Radio BNT met zometeen het nummer waarvan het eigenlijk nooit de bedoeling was dat het uitgebracht zou worden. En ook Alexander O'Neill hoor je zometeen na de Radio BNT weerupdate. Het blijft droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag maximaal 25 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Twee panden met verborgen ruimtes in de gemeente Echtsusteren zijn door de burgemeester voor maanden vergrendeld na eerdere drugsvondsten. Een bedrijfsgebouw aan de Edisonweg in Echt gaat voor een jaar op slot. Agenten troffen daar met behulp van speurhonden een verborgen ruimte aan met onder meer 86.000 joints en ruim 160 kilo softdrugs. In Koningsbosch blijft een pand aan de Kerkstraat 3 maanden dicht. Onder een paar tegels in de schuur bleek een hennepkwekerij van 300 planten ingericht te zijn. De kuif mangabee, die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. Het slimme dier houdt zich op in de bossen bij Hilvarenbeek en wordt dagelijks gespot via zo'n 10 geplaatste camera's. Verdoven is geen optie omdat de aap te snel vlucht en het risico op verdrinking te groot is. Verzorgers proberen hem nu te lokken met vangkooien vol rozenblaadjes en geluidsopnames van zijn eigen apengroep in het park. En een 13-jarige jongen uit Eindhoven die betrokken was bij oplichting en diefstal van hoogbejaarden in Heidhuizen en Venlo krijgt geen jeugddetentie, maar een leerstraf. Samen met 3 oudere tieners trof hij slachtoffers via babbeltrucs als nepbankmedewerker. Omdat de jongen door de oudere bendeleden werd gebruikt, oprecht berouw toonde en bekende, legde de rechtbank hem een training op om weerbaarder te worden. De overige bendeleden kregen werkstraffen en een van hen jeugddetentie voor onder meer een ontvoering. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De samenwerking die nooit was gepland als een officiële single. In 2005 toen stond U2 in een uitverkocht Madison Square Garden in New York. En Bono die spotte Mary J. Blige in het publiek. Vroeg haar spontaan op het podium om One mee te zingen. En haar uitvoering was zo intens en emotioneel dat het dak er spreekwoordelijk vanaf ging. Bono was zo onder de indruk van haar dat hij meteen na de show riep: dit moeten we opnemen in de studio. En het resultaat mag er zijn. U2 en Mary J. Blige.

Nauwhoorn en Andalus bij BNT. En daarvoor de vrolijke zomerse klanken van Gloria Estefan, Get On Your Feet. En ook de Kid Laroi samen met Justin Bieber gedraaid. En Stay, je bent bij Radio BNT. Ik ben Tim, ik help je je werkdag door. Met de allerbeste hits en classics, dan vliegt die werkdag lekker snel voorbij. One Republic staat voor je klaar, samen met Medusa. Fire hoor je zo meteen. En eerst Prince, deze klassieker uit de 80's. I Would Die For You.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
7: De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €1,95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen de zonnige periode en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
8: Met het aanstekelijke, vrolijke liedje van Ruben Hillen. Zometeen, je hoort hem na The Underdog Project.
9: Zomer.

0: be with you.
1: Ruben Hillen, de winnaar van The Voice van het afgelopen seizoen. En zijn ultra vrolijke 20 seconds. Goedemorgen, je dinsdagochtend. Je bent bij Radio BNT. Heb jij wel eens een grap uitgehaald waar iedereen intrapte? Nou, de man die je zometeen hoort, die hield de hele wereld voor de gek. Wie dat is en hoe dat zit, hoor je zometeen naar André.

Radio BNT, hoorde Stromae en Formidable. Geweldig verhaal achter dit nummer trouwens. Hij gedroeg zich 's ochtends namelijk schijnbaar stomdronken en emotioneel gebroken bij een tramhalte in Brussel was dat. Voorbijgangers die filmden het allemaal met hun telefoon. Ze dachten dat Stromae namelijk volledig was doorgedraaid. Maar wat niemand wist was dat er overal verborgen camera's stonden opgesteld. En de clip van Formidable werd een gigantische viral hit. En liet volgens Stromae perfect zien hoe de mensen tegenwoordig meteen hun telefoon pakken in plaats van hulp te bieden.

0: Alexandra Stan en Mr. Saxo Beat. Radio BNT weerupdate. Het blijft droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag maximaal 25 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Twee panden met verborgen ruimtes in de gemeente Echtzusteren zijn door de burgemeester voor maanden vergrendeld na eerdere drugsvondsten. Een bedrijfsgebouw aan de Edisonweg in Echt gaat voor een jaar op slot. Agenten troffen daar met behulp van speurhonden een verborgen ruimte aan met onder meer 86.000 joints en ruim 160 kilo softdrugs. In Koningsbos blijft een pand aan de Kerkstraat drie maanden dicht. Onder een paar tegels in de schuur bleek een hennepkwekerij van 300 planten ingericht te zijn. De kuif Mangabee, die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is nog altijd niet gevangen. Het slimme dier houdt zich op in de bossen bij Hilvarenbeek en wordt dagelijks gespot via zo'n 10 geplaatste camera's. Verdoven is geen optie omdat de aap te snel vlucht en het risico op verdrinking te groot is. Verzorgers proberen hem nu te lokken met vangkooien vol rozenblaadjes en geluidsopnames van zijn eigen apengroep in het park. En een 13-jarige jongen uit Eindhoven die betrokken was bij oplichting en diefstal van hoogbejaarden in Heidhuizen en Venlo krijgt geen jeugddetentie, maar een leerstraf. Samen met drie oudere tieners trof hij slachtoffers via babbeltrucs als nepbankmedewerker. Omdat de jongen door de oudere bendeleden werd gebruikt, oprecht berouw toonde en bekende, legde de rechtbank hem een training op om weerbaarder te worden. De overige bendeleden kregen werkstraffen en een van hen jeugddetentie voor onder meer een ontvoering. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Just A, Jack Stahl en John bij BNT en Turn the Lights Off. Je lunch is alweer bijna in zicht. Zometeen een nummer waarvan de titel geen één keer in het liedje gezongen wordt. Om welk nummer het gaat hoor je zometeen naar Samieu. Die staan voor je klaar. Naar Robbie Williams. Dit is BNT.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Ja, luister de tekst nog maar eens na. Het woord killer wordt niet één keer gezongen. Radio BNT met Adamski en Seal en Killer. Maar hoe komt die track dan aan zijn naam, hoor ik je denken? Nou, Adamski die had het instrumentale baslijntje in zijn flat in Camden opgenomen. Vond het zo duister en dreigend klinken allemaal dat het hem deed denken aan de soundtrack van een moordscène in een film. En hij noemde het bestandje dan simpelweg The Killer. En toen Seal zijn tekst eroverheen had gezongen, toen bleef die titel gewoon staan.
1: Jouw zomer, jouw BNT.
2: De zomer van Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Bij een Israëlische luchtaanval op Gazastad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
11: Je hebt je lunch alweer bereid. Keigo, Khalid en Griffin staan voor je klaar naar Sly Fox. Let's go all the way.

Khalid en Griffin bij Radio BNT en Save My Love. Hey, hoe zit het bij jou? Heb je wel eens een leugentje gedaan voor eigen bestwil? Misschien een afspraak afgezegd omdat je er eigenlijk geen zin in had? Gezegd dat je iets lekker vond wat eigenlijk totaal niet zo was? Of een cadeau aangenomen met een lach terwijl je het eigenlijk helemaal niet zo leuk vond? Nou, allemaal niets vergeleken met waar de artiest die zo voorbij komt over gelogen heeft. Wat dat is en om wie het gaat hoor je zo meteen. Nou, Hannah May en Maxime die staan voor je klaar. En eerst Blue bij Radio BNT. Sorry seems to be.

BNT met Enrique Iglesias en Sublimla Radio. Als je de cursus liegen wilt volgen, dan moet je bij Enrique Iglesias zijn. Hij wilde absoluut geen misbruik maken van de wereldberoemde naam van zijn vader, Julio Iglesias. Enrique wilde op eigen kracht slagen en daarom nam hij onder een valse naam zijn eerste demo's op. Hij noemde zichzelf Enrique Martinez. Deed alsof hij een totaal onbekende zanger uit Colombia was. En hij leende het geld voor de opnames stiekem van zijn voormalige oppas. Pas toen hij een platencontract scoorde, toen onthulde hij wie hij echt was. Nou, het is gelukkig goed afgelopen voor hem. Leugens om eigen best wel heeft dan toch best wel goed uitgepakt. Enrique Iglesias bij Radio BNT. En dit is Leif Garrett, I Was

0: Silver en Turn the Tide bij Radio BNT. Taylor Swift en Bruce Springsteen komen eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Het blijft droog vandaag bij een mix van wolken en zon. En het wordt vanmiddag maximaal 25 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In het oude centrum van Roermond woedt op dit moment een zeer grote dakbrand. Het vuur aan de Zwalmerstraat brak rond 11:30 uit. Vanwege de forse rookontwikkeling roept de hulpdiensten mensen in de hele binnenstad met klem op om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en het centrum te mijden. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand onder controle te krijgen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Tegen twee spelers van voetbalclub SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist voor een zware mishandeling begin 2024. Tijdens een uitwedstrijd bij PCP in Breda werd het slachtoffer tegen het hoofd geschopt met een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en hersenschudding tot gevolg. Hoewel de verdachten alle betrokkenheid ontkennen en vrijspraak vragen vanwege gebrekkig videobewijs, acht de officier van justitie openlijk geweld in groepsverband bewezen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een fietser die afgelopen nacht zijn roes lag uit te slapen langs de Venrijseweg in Wansum heeft de nacht doorgebracht in de cel. Een oplettende automobilist zag de man rond middernacht in de berm liggen en sloeg alarm. Toen agenten en ambulancebroeders hem wakker maakten om hulp te bieden, werd de man extreem agressief. Er waren uiteindelijk 5 agenten en een spuugmasker nodig om de beschonken fietser onder controle te krijgen en af te voeren naar het bureau. En tot zover het regionieuws op Radio.

BNT met Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Als jij getrouwd bent of je bent nog van plan om te gaan trouwen, dan heb je dat waarschijnlijk gedaan of ga je dat doen bij een leuke betaalbare locatie bij jou in de buurt. Nou, dat geldt niet voor Taylor Swift. Zij huurde onlangs voor de bruiloft de wereldberoemde hal Madison Square Garden in New York af voor 3 dagen lang. Niemand mocht daar naar binnen kijken en de complete arenavloer die werd speciaal voor de ceremonie getransformeerd in een gigantische sprookjesachtige botanische tuin met duizenden echte planten en bloemen. Ja, zo kan het ook. Radio BNT met nu.

0: Zometeen.
1: De zomer is aan.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal een half uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Duncan Fresh. Goedemiddag, je dinsdagmiddag gaat verder met Bakermat. Zometeen zijn nieuwste na Simon Webb. Dit is Kamer.

Dit is toch gewoon één brok zomer. Bakermat en Rani, beide uit Nederland. En Nederlands product heet dan I Love Life. Oh, er zit een fijne nieuwe plaat over kwetsbare stukjes die toch nog in de muziek zitten. Want dat is Rani die zingt. En Bakermat maakt er dan een hele lekkere zomerse beat omheen. I Love Life is nieuw op Radio BNT. En die lekkere zomerse beat zetten natuurlijk verder. Want dit is de middag van BNT. De BNT werkdag officieel. Maar is dat het ook voor jou of heb jij gewoon al vakantie? Oh, dan ben ik jaloers. Samen met al die werkende mensen slepen we elkaar door de middag heen, toch? Met Suzanne en Freek zometeen. Eerst hoor je Boys Town Gang. Ja. Je hoort het wel, ik ben wel toe aan mijn vakantie.

Het is je dinsdag, dit is Radio BNT met Jennifer Lopez, Suzanne Freek en ook Boys Town Gang hoorde je. Can't Take My Eyes Off of You op Radio BNT. Hey, voor velen is het gewoon dinsdag, maar ken je het beter als de dag van Elst vandaag? Dan ben je echt een kenner en dan heb je misschien wel je oortjes in terwijl je je wandelschoenen aan hebt. Radio BNT. Hij is begonnen, hè? De Nijmeegse Vierdaagse. Veel Brabanders en Limburgers die lopen dan natuurlijk ook om uiteindelijk op die Via Gladiola over een paar dagen lekker over de finish te rollen. Maar het is pas de eerste dag en die noem je dan de dag van Elst. Aan al die deelnemers en familieleden, vrienden die van je meedoen. Heel veel succes natuurlijk met dat mooie feestje dat de Nijmeegse Vierdaagse heet. Het is Radio BNT, Milli Vanilli hoor je zo. Na Afrojack en Rebel, dit is 10 Feet.

0: Ed Sheeran, Shivers en Milli Vanilli daarvoor. Girl, you know it's true. Lekker hè, die 80s classics. Je hoort ze ook elke maandag extra vaak tussen 7 en 9. Want dan hoor je het 80s café met Raoul op BNT. Dus het is dinsdag en kijken we even naar het weer. Vrij zonnig zomerweer vandaag. Wat stapelwolken mogelijk en zo'n 25 graden. Morgen valt er tijdelijk een beetje regen. En dan dezelfde temperatuur. Iets koeler, misschien 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In het oude centrum van Roermond woedt op dit moment een zeer grote dakbrand. Het vuur aan de Zwalmerstraat brak rond 11:30 uit. Vanwege de forse rookontwikkeling roept de hulpdiensten mensen in de hele binnenstad met klem op om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en het centrum te mijden. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand onder controle te krijgen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Tegen twee spelers van voetbalclub SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist voor een zware mishandeling begin 2024. Tijdens een uitwedstrijd bij PCP in Breda werd het slachtoffer tegen het hoofd geschopt met een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en hersenschudding tot gevolg. Hoewel de verdachten alle betrokkenheid ontkennen en vrijspraak vragen vanwege gebrekkig videobewijs, acht de officier van justitie openlijk geweld in groepsverband bewezen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een fietser die afgelopen nacht zijn roes lag uit te slapen langs de Venrijseweg in Wansum heeft de nacht doorgebracht in de cel. Een oplettende automobilist zag de man rond middernacht in de berm liggen en sloeg alarm. Toen agenten en ambulancebroeders hem wakker maakten om hulp te bieden, werd de man extreem agressief. Er waren uiteindelijk 5 agenten en een spuugmasker nodig om de beschonken fietser onder controle te krijgen en af te voeren naar het bureau. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Weather Girls, it's Raining Man op BNT. Het is de dinsdag, de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar iets dichter bij huis in Limburg vinden we de Heuvelland Wandel Vierdaagse. Die begint in augustus plaats en je maakt kans op tickets. We hebben 5 keer 2 tickets voor je in de aanbieding. Die kun je winnen. Check even Insta en Facebook.

0: Alicia, Never Give Up op Radio BNT. Het is dinsdag en ook vandaag weer een nieuwe opgave waarin je gewoon mag meedoen, hoor.
1: De vertaalvraag.
0: Geen probleem om je hersenen even te laten kraken bij een nieuwe vertaalvraag. Ik zocht titel, of zoek in dit geval titel en artiest bij deze opgave. Zoete vrijheid, fluister in mijn oor. Je weet dat het een lange weg hier naartoe was. Zoete vrijheid, laat je licht op mij schijnen. Je weet dat je een vriend in mij hebt. Ik wist nooit dat dankbaarheid zo zoet kon zijn. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het insturen en een poging wagen via radiobnt.nl. Draai ik hem zo naar...

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Het weer nog. Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
8: Met dank aan Willem. Hij wist het goede antwoord te raden in de vertaalvraag. Dit was namelijk de opgave. Zoete vrijheid, fluister in mijn oor. Je weet dat het een lange weg hier naartoe was. Zoete vrijheid, laat je licht op mij schijnen. Je weet dat je een vriend in mij hebt. Ik wist nooit dat dankbaarheid zo zoet kon zijn. Hierbij zocht ik titel en artiest van een plaat.
1: Duncan Fresh.
8: En de vertaling werd dus goed geraden door onder andere Willem. Het ging inderdaad om de 80's classic van Michael McDonald.

momenteel in de hitlijsten. Nou, dan heb je een lekker centje op de bank staan, hè? Bruno Mars, On My Soul is zijn nieuwste. Michael McDonald hoorde je ook in Street Freedom. Het was het goede antwoord in de vechttaalvraag. Hoe is je dinsdag? Hoe is die 21 juni? Gaat die lekker of matig? Dat ligt eraan, hè? Heb je vakantie of niet? Het zijn twee kampen. Ja, ik deel mezelf in het werkkamp, want mijn werk is fantastisch radio maken. Maar het is ook niet zo dat ik nu met mijn voetjes in het zand zit, natuurlijk. Mocht dat wel zo zijn, dan heb je Radio BNT lekker meegenomen op vakantie en krijg je van me Dua Lipa zometeen. Jeroen van der Boom is ook onderweg. En eerst een classic die je altijd hoort op de dansvloer. Maar niet uit of je uitgaat of naar de bruiloft gaat of ja, thuis gewoon een liedje opzet op zaterdagavond. Grote kans dat deze dan in de playlist zit voor alle vrijgezelle dames. Beyoncé.

De lekkerste playlist tijdens je werkdag of zomervakantie. Todo staat er zo meteen op. Pamela op Radio BNT komt eraan. Na Lady Antebellum, Need You Now. En eerst Marshmallow met Jonas Brothers. Dit is Slow Motion.

0: De meeste muziek tijdens de middag. Dit is Radio BNT met Lady Antebellum en Need You Now. Zometeen meer muziek met James Blunt. En Hugo is onderweg met de zomerhit misschien wel van dit jaar, Jamaican. Ken je die al? Bam Bam. Je hoort hem zometeen op Radio BNT. Laat hem lekker aanstaan. Praat ik je even bij over het weer op deze dinsdag. Vrij zonnig zomerweer met stapelwolken, maximaal 25 graden. Morgen valt er tijdelijk een beetje regen. En donderdag is het zo goed als droog. En dan worden het beide dagen 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De grote brand in de monumentale stadsvilla aan de Zwalmerstraat in Roermond is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens schilderwerkzaamheden aan het dak. Dat vertelt de bewoonster van het pand, die vanmorgen rond 11:30 een rookpluim bij de schoorsteen zag. Binnen enkele minuten stond de hele zolder vol rook en sloeg het vuur om zich heen. De brandweer is massaal uitgerukt vanwege de bewoonster van het pand, die vanmorgen rond 11:30 een rookpluim bij de schoorsteen zag. Binnen enkele minuten stond hij...

vrolijkheid alom en de zomer die aan is met Gibson Brothers, Hugel en James Blunt houden je You're Beautiful. Dat zul je weinig mensen horen zeggen als ze midden in een horrorfilm zitten. Dan zeg je niet zo snel, oh, wat ziet die er mooi uit. Het was 3 jaar geleden ook niet echt zo, maar het is wel precies 3 jaar geleden dat het fenomeen Barbenheimer er was. Ken je dat nog? Of je ging naar de Barbie-film gehuld in roze kleding, of je ging naar die gigantische horrorfilm. Dat was het toch wel een beetje, toch? Oppenheimer. Ik heb 1 van de 2 gezien. Ik zeg niet welke. Maar ik had wel een roze pakje aan. Mag je het zelf invullen. Dit is BNT met Outlandish. Zometeen Aisha. Na Mark M.

0: the lessons I've learned. One Republic, Counting Stars, dit is BNT met je hulp die ik nodig heb.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Althans, ik heb een grote kans voor je. Zometeen namelijk 20 minuten lang de radio van jou. En hoe leuk is het om jouw favoriete plaat op de radio te krijgen? Of die ene irritante plaat die je al de hele dag in je hoofd hebt? Maak ons daar dan deelgenoot in en vraag je favoriete plaat aan of iets wat jij wil. Misschien voor je collega's, misschien heb je een jarige op werk. Ben je lekker je koffer aan pakken om op vakantie te gaan? Alles kan een goede reden hebben om een favoriete plaat van je aan te vragen op Radio BNT. Dus laat maar weten wat wil je horen zometeen op de radio. Het is welkom via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en dan draai ik het zometeen voor je in de takeover. Na de bouwzaak, Christina Aguilera is nog onderweg. En de nummer 1 hit van Wet Wet Wet uit de 90s. Love is all around.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog. Bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: gaan nog steeds niet vervelen, hè? Dat is een goed teken bij deze zomerhit. De tenoren van De Bausa, Magnetic op Radio BNT met Christina Aguilera en Candyman daarvoor. Nou, het is wel alsof je in de snoepwinkel bent, want je mag gewoon pakken wat je wil en doorgeven wat je graag gedraaid zou willen hebben.
1: De Radio BNT Takeover.
0: De komende 20 minuten is de playlist namelijk leeg van Radio BNT. En jij kunt hem vullen via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en stuur een berichtje met jouw favoriete verzoek of iets waar je zin in hebt vandaag. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten op Radio BNT? Je mag het doorsturen via dus de site radiobnt.nl. Kwam al een appje binnen van Rens. Op kantoor zit hij naar het zonnetje buiten te kijken. En I Want to Break Free is precies wat ik denk. Mag Queen op. Groetjes van Rens. Tuurlijk, bij deze in de Takeover.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor de vers kopje thee.
1: Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu.

Nou, ik had hem niet verdrongen, ik was hem gewoon een beetje vergeten. Deze uit de 90's van Solid Harmony, I Want You To Want Me, is weer in mijn geheugen gebracht door Daphne. Pure 90's nostalgie, dankjewel. Al dus Daphne bij haar gedraaide platen in The Takeover. Donnie en René Vroger, bon gepakt, was dan weer voor Lieke en Rens. Die vroeg om Queen, I Want To Break Free, zit naar buiten te kijken op kantoor. Kan zomaar een reden zijn om je favoriete platen aan te vragen in de Radio BNT Takeover. Die hoor je nog enkele minuten, dus wil je zometeen nog iets horen op Radio BNT naar eigen invulling? Dan geef het door radiobnt.nl. Zo deed Tigo dat ook. Goedemiddag BNT, kan Adele aan? Ik ben de auto aan het wassen. En uiteraard begint het net keihard te plonzen. Succes!

Nou, volgens Tigo zou het regenen waar hij is. Er staat geen plaats bij, maar misschien was het toch een grapje, want het zou droog blijven vandaag. Hè? Jodde Adele, Set Fire to the Rain op Radio BNT. Tigo vroeg hem wel aan tijdens het autowassen in de takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Is de vraag die is beantwoord door Maurits. Hij vraagt om een vergeten 80s track volgens hem. Wax, Bridge to

0: Curtis Wax, Bridge to Your Heart. Als laatste vandaag in de takeover. Werd aangevraagd door Maurits. Nieuwe ronde takeover. Morgen rond 3:10. In de middag van Radio BNT. Al waar je nu het weer krijgt. Het is vandaag lekker weer, toch? Jawel, de dinsdagmiddag met zonnig zomerweer. Wel wat stapelwolken en zo'n 25 graden. Morgen een beetje regen mogelijk, maar zo goed als droog als het goed is. En de zonnige perioden zijn er dan ook. Dan wordt het zo'n 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De grote brand in de monumentale stadsvilla aan de Zwalmerstraat in Roermond is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens schilderwerkzaamheden aan het dak. Dat vertelt de bewoonster van het pand, die vanmorgen rond 11:30 een rookpluim bij de schoorsteen zag. Binnen enkele minuten stond de hele zolder vol rook en sloeg het vuur om zich heen. De brandweer is massaal uitgerukt vanwege de dikke rookwolken die over het centrum trokken. Het eeuwenoude pand heeft enorm veel schade opgelopen. Tegen twee spelers van voetbalclub SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist voor een zware mishandeling begin 2024. Tijdens een uitwedstrijd bij PCP in Breda werd het slachtoffer tegen het hoofd geschopt met een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en hersenschudding tot gevolg. Hoewel de verdachten alle betrokkenheid ontkennen en vrijspraak vragen vanwege gebrekkig videobewijs, acht de officier van justitie openlijk geweld in groepsverband bewezen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een fietser die afgelopen nacht zijn roes lag uit te slapen langs de Venrijseweg in Wansum heeft de nacht doorgebracht in de cel. Een oplettende automobilist zag de man rond middernacht in de berm liggen en sloeg alarm. Toen agenten en ambulancebroeders hem wakker maakten om hulp te bieden, werd de man extreem agressief. Er waren uiteindelijk 5 agenten en een spuugmasker nodig om de beschonken fietser onder controle te krijgen en af te voeren naar het bureau. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Zijn naam is Cameron Whitcomb en hij is nu op Radio BNT met zijn grote hit Kingdom of Fear. Hoor je op Radio BNT. Met ook Casey in the Sunshine Band en Justin Bieber kwam voorbij. Radio BNT. Op dit fijne radiostation. Het is dinsdagmiddag. Het is vandaag 21 juli en het is Nationale Feestdag. In België was het je al opgevallen, al die Belgische kentekens op de snelweg. Dan is dat de reden dat ze even naar Nederland komen. Want heel veel bedrijven en overheidsdiensten zijn vandaag gewoon dicht. De Belgische koninklijke familie die neemt dan ook deel aan allerlei plechtigheden en activiteiten. Zoals een lasershow en een diner voor burgers. Aldus in België.

met Calvin Harris en We Found Love. De liefde die zometeen door je radio vloeit. De middagshow komt eraan met Roger Schepers. Hij heeft op zijn playlist onder andere Summer en Samantha Fox. Maar je weet nooit wat hij verder nog gaat draaien. Zometeen aan vieren, de middagshow van

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 is het druk richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Linnen ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Eigenlijk is dat grappig aan het begin van het programma dat meteen al je zo'n mededeling krijgt van ja, niets kan mij stoppen, vrienden. Niets. Nothing's gonna stop me now. Samantha Fox, 7 minuten over 4. Goedemiddag, 21 juli 2026. Het is de zonnige dinsdag van Radio BNT. Welkom bij de Jozo Lekkere Middagshow. In heel Limburg en Brabant en wereldwijd via radiobnt.nl. En ja, we zijn er weer. Het begon vanochtend een beetje fris. Niet dat je zegt, ik moet meteen een jas aan naar buiten, maar wel een beetje fris. En ja, dat is dan nu toch allemaal weer een beetje bijgetrokken. Dit zijn aangename temperaturen, vrienden. Hier kunnen we gewoon lekker mee leven. Dit is helemaal prima. 3, 24 graden in het zuiden van Nederland. Dat maken we gaarne mee. Heel gaarne maken we dat mee. De Tour de France, gisteren was er een rustdag. Vandaag zijn we weer volop bezig met een tijdrit. Straks, als het goed is, Huub Meester even aan de lijn vanuit de Tour in Frankrijk... om misschien wel een finish van de tijdrit mee te pikken. Weet jij veel? Kan zomaar allemaal gebeuren. Als je ons wil bereiken, kan dat voor alles. Maar dan ook voor alles wat je kwijt wil, kun je ons volgen via Facebook en Instagram. Leuk als je dat doet. En berichtjes achterlaten mag. Een appje sturen naar radiobnt.nl. Stuur app krijg je dan als mogelijkheid. En als je daarop klikt, dan gaat hij daadwerkelijk ook een app sturen. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Vandaag spelen we met Duran Duran.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En daar worden we niet somber van, hoor. Radio.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Ik heb eens even nagedacht. Ik ben eens even gaan graven in de archieven. En dit komt uit een Rexona-reclame. En die was er ineens. Daar zat dat liedje in. Toen dachten we met z'n allen, zo, dat is leuk. Ja, en uiteindelijk werd er nog een dikke vette hit ook nog voor Gabriella Chilmi. Want die hoorde je met Sweet About Me op Radio BNT. Je kent eigenlijk alleen maar dit liedje van haar. Terwijl ze meerdere albums heeft uitgebracht en verdomd goede muziek maakt. Goeie strot, maar muzikaal zit het ook allemaal lekker strak in elkaar. My Body Isn't Ready van Summer draaiden we daarvoor. Het is de middagshow voor de dinsdag, vrienden. Het is Radio BNT. En ik weet niet of je gisteravond gekeken hebt naar de allereerste B&B voor Liefde. 8:55, maandag tot en met donderdag RTL 4. Nieuwe seizoen is gisteren begonnen. Ik heb het nog niet gezien, moet ik zeggen. Ik denk dat wij wel weer gaan bingen. We duiken er wel weer in. Maar ik heb het nog niet gedaan. Nee. Ik heb het nog niet gedaan. We moesten eerst gisteren eventjes de huldiging zien van de Spanjaarden. Want die zijn natuurlijk in Spanje gehuldigd. In een open bus zijn ze rondgereden. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Die het WK gewonnen hebben, dat is helemaal bijzonder. Dat is alleen maar goed. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Wat gaan we doen? We doen het met Duran Duran. We zijn op zoek naar twee lange uitvoeringen van liedjes van Duran Duran. A, Hungry Like the Wolf en B, Notorious. Welke van Duran Duran zou je willen horen? Wordt dat of Hungry Like the Wolf in de lange uitvoering of wordt het Notorious in de lange uitvoering? Ik stel voor dat we, als je Hungry Like the Wolf wil horen, dat je Wolf hebt naar radiobnt.nl. En Notorious, dat kun je gewoon helemaal uitschrijven. Notorious app naar radiobnt.nl. Dus wil je of Hungry Like the Wolf of Notorious van Duran Duran in de lange uitvoering horen? Nou, app dan Wolf naar radiobnt.nl of Notorious naar radiobnt.nl. Dan gaan we straks wel van je horen wat het gaat worden. Naar nieuws van 4:30 is die op de radio. Het is de BNT-middagshow, dat had ik al gezegd. Het is in heel Limburg en Brabant via DAB+. Er woedt een brand in Roermond, sterkte daar allemaal. Want dat is een gebouw uit de oudheid. Dus het is altijd vervelend als dat kapot gaat. En het allerbelangrijkste natuurlijk, er mag geen persoonlijk letsel plaatsvinden. Dat is het allerbelangrijkste uiteraard. Maar ja, het is altijd weer een hoop ellende, een hoop gedoe, een hoop te doen. Dus aan een ieder die er op welke manier dan ook mee verbonden is of mee te maken heeft, succes en heel veel sterkte. En wij zijn onderweg, vrienden. Je gelooft het of niet, naar de bouwvak. Dat komt eraan en dat is volgens mij eind deze week uit mijn hoofd. Vandaag is ook de 108e Vierdaagse in Nijmegen begonnen. Ruim 45.000 mensen verschenen aan de start. Vanochtend om 4 uur trapte de 50 kilometer af. En 5 uur de 40 en om 7 uur volgens mij de 30 kilometer. Dus heel veel mensen zijn nu ook alweer binnen. En er waren gisteren toch een hoop mensen die dan hun startbewijs niet op tijd konden halen. Ik zou denken, als ik meedoe aan de Vierdaagse, nou, ik kan van tevoren mijn startbewijs halen, moet ik dat ook gewoon op tijd gaan halen, want anders kan ik niet aan de start verschijnen. En toch dachten gisteren een aantal andere mensen, nou, dat startbewijs, dat gaan we wel even regelen. En die stonden zo lang in de rij, uiteindelijk is het allemaal niet doorgegaan. Maar dat is vervelend.

uit Brabant, Thijs Verwesten, heeft nog een rechtszaak gewonnen. 17 miljoen, nog niet zo heel lang geleden. Ja. Daarvoor All for One, The Night Swear. Lekker nummer 1 hit in 1994. Ineens waren ze daar en ze scoorden meteen een dikke vette nummer 1 hit. Vrienden, de zomer, 223 graden op dit moment in het zuiden van Nederland. En dan moeten we er ook even een zonnig muziekje bij draaien. Hij leeft helaas niet meer. Is een van de Beatles, de naam George Harrison natuurlijk. En ja, we kennen hem van oude liedjes, nieuwe liedjes niet. Want die brengt hij niet meer uit, want hij is er niet meer. Maar een van zijn klassiekers, die is toch lekker. Met dit weer zeker.

0: Ja, de oude kenners onder ons weten en horen dat dit uit de hand, uit de stal van Phil Spector komt. Want die heeft dit geproduceerd, dat kun je ook wel horen. Hè? George Harrison, What is Love? Oh, vrienden, wat een heerlijke plaat. Ik krijg daar zo'n energie van. Wat wil je horen zo dadelijk? Notorious of Hungry Like the Wolf van Duran Duran in de lange uitvoering. Laat van je horen. Dat kan via de app. RadioBNT.nl, stuur een appje. Dat zie je daar staan. Als je Notorious wil horen, dan app je Notorious naar RadioBNT.nl. Wil je Hungry Like the Wolf, dan app je Wolf naar RadioBNT.nl. Je hebt nog een minuut of twee om dat te doen. En zo dadelijk hoor je hem op de radio in de maximale lange uitvoering. Exact 16:30, de BNT-middagshow met zodanig Rijn Baartmans bij de ANWB in Den Haag, die hierbij gaat praten over de actuele verkeerssituatie. Duncan vertelt je wat het belangrijkste nieuws in Limburg en Brabant is. En wij kijken even naar het weer. 23 graden max in het zuiden van Nederland. En vanavond blijft het gewoon nog lekker lang warm droog. De wind die laat ook een klein beetje van zich voelen, moet ik zeggen. Want die gaat heel voorzichtig een beetje waaien. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De grote brand in de monumentale stadsvilla aan de Zwalmerstraat in Roermond is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens schilderwerkzaamheden aan het dak. Dat vertelt de bewoonster van het pand, die vanmorgen rond 11:30 een rookpluim bij de schoorsteen zag. Binnen enkele minuten stond de hele zolder vol rook en sloeg het vuur om zich heen. De brandweer is massaal uitgerukt vanwege de dikke rookwolken die over het centrum trokken. Het eeuwenoude pand heeft enorm veel schade opgelopen. Tegen twee spelers van voetbalclub SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist voor een zware mishandeling begin 2024. Tijdens een uitwedstrijd bij PCP in Breda werd het slachtoffer tegen het hoofd geschopt met een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en hersenschudding tot gevolg. Hoewel de verdachten alle betrokkenheid ontkennen en vrijspraak vragen vanwege gebrekkig videobewijs, acht de officier van justitie openlijk geweld in groepsverband bewezen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een fietser die afgelopen nacht zijn roes lag uit te slapen langs de Venrijseweg in Wansum heeft de nacht doorgebracht in de cel. Een oplettende automobilist zag de man rond middernacht in de berm liggen en sloeg alarm. Toen agenten en ambulancebroeders hem wakker maakten om hulp te bieden, werd de man extreem agressief. Er waren uiteindelijk 5 agenten en een spuugmasker nodig om de beschonken fietser onder controle te krijgen en af te voeren naar het bureau. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A16 richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 is het druk richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Linnen ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Duran Duran. En jullie kozen massaal voor Notorious. Maximaal.

0: Radio BNT en Duran Duran klinkt...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, alleen was het niet de lange uitvoering. Ik heb een verkeerde keus gemaakt, zie ik. En ja, dan krijg je dus gewoon de zilverversie. Nou goed, dan hou je die langer van met de goed. Bij deze plechtig beloofd. Ik ga je een deze dagen de lange uitvoering van Duran Duran nog even laten horen. Dus ik gooi wat op en ik kies een verkeerde plaat. Excuus, trok even de verkeerde vinyl uit de kast. Maar je weet toch dat die kleiner is dan die maxi-single. Ja, dat is wel zo, maar nou goed. Komt helemaal goed. Ik ga hem inhalen. Dankjewel in ieder geval voor het stemmen. Ik weet dat jullie voorkeur uitgaat naar Notorious. Dus dat ga ik eventjes helemaal goed maken bij deze. Overigens, lange liedjes die van zichzelf lang zijn... of 12 inches vind je terug in een lange lijst met liedjes... op Spotify. En dan kan je verwijzen daar naartoe via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Vrienden, het is vandaag Nationale Junkfooddag. In het kader van de snacks. En er is ook een nationale feestdag in België. Dan kunnen we twee dingen doen. Of ik kan je liedjes uit laten zoeken die met food te maken hebben. Junkfood. Of ik ga dan toch voor producten uit België. Zullen we dat gewoon eens doen? Een liedje uit België. Een Belgisch product. Iets uit België. Laten we dat maar doen. Ik gooi de lijnen bij deze open. De applijnen. Je kunt me appen. Als je een goed liedje kent wat te maken heeft met België. Op welke manier dan ook. Dan laat het even weten via radiobnt.nl.

0: anymore.
1: Da-da-da-dam. Roger Schepers. Ik heb het gevoel alsof ik op een barbecue beland ben waar het gewoon heel erg... volledig de hand is uitgeëscaleerd met drank. En dat was een beetje de sfeer die de afgelopen 3 minuten volgens mij op de radio hoorde. Nice Device, Cool Corona op Radio BNT. Zo cool was de corona niet. Ze zijn nog bezig met een parlementaire... hoe zeg je dat? Enquête. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog allemaal uit gaan komen. En heel veel mensen zijn er al gehoord. Je hebt dat de afgelopen weken allemaal in de media kunnen volgen, vrienden. Radio BNT met Passenger van Alex Warren op de Radio BNT dinsdag. Ja goed, een feestdag in België. Wat is er dan te vieren? Op 21 juli 1831 kreeg België haar allereerste koning. Koning Leopold I was de eerste koning die toen de eed aflegde. En ja, dat wordt dan eigenlijk herdacht. Het heeft niks te maken met de 21ste eeuw, maar dat is dan wel de feestdag in België. Dus daarom roep ik je op, goh, laat maar doorkomen met Belgische producten. Liedje wat te maken heeft met België. Straks gaan we iets wat te maken heeft met België draaien op de radio. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan kunnen we dat zo dadelijk allemaal aan onze luistervrienden en vriendinnen laten horen. Verder is er uiteraard de Tour de France in volle gang. Straks hebben we meestal als goed is aan de lijn. En wellicht dat we de tijdrit kunnen finishen op de radio. Gisteren spraken we hem al even. Het was de laatste rustdag in de Tour. Leuk om even met hem te praten. Terug te blikken, vooruit te blikken op de Tour de France van dit moment.

Man at Work was het, en Down Under uit Australië. Daar komen ze natuurlijk dan ook vandaan weer. Hè. Budapest, daar komen ze niet vandaan. Was de eerste single van George Ezra, eerste kennismaking destijds. En van flyen op Pinkpop tot het net vader geworden zijn, hoorde je The Door van Teddy Swims. De door van hem staat altijd open. Het is een radiomiddagfeuilleton, bestaan uit twee episoden. Dat is de middagshow van Radio BNT, straks naar 5 deel 2. Met daarin dus wellicht de finish van de tijdrit in de Tour de France. Met Huub Mees live vanuit Frankrijk aan de telefoon. Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Kom maar door met je Belgische liedjes, hè. Draai ik Boy Meets Girl nog even tot 5 uur. Waiting for a star to fall.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
13: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan meerdere files op de A2 en de meeste vertraging loop je op de A2 richting Eindhoven. Tussen Beert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. In de richting van Maastricht, op diezelfde A2, staat het even stil tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot de A58 Tilburg richting Breda, want tussen Tilburg Centrum West en Bavel beland je in de file. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Deel 2 van de middagshow van vandaag. Het is dinsdag 21 juli 2026. Je radio vraagt om meer en krijgt meer Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En het is een feestdag in België daar, vrienden. Want daar is de eerste koning een feit geweest in 1831. En zijn naam was Leopold de Eerste. Hij legde de eed af op 21 juli 1831. En om die dag een klein beetje kracht bij te zetten, dacht ik, weet je, misschien is het leuk om een Belgisch product aan te vragen. Iets wat met België te maken heeft, een liedje wat met België te maken heeft. Ja, België van het goede doel zag ik al binnenkomen. Ja, dat is heel logisch. Maar misschien ken je ook leuke Belgische producten die je graag op de radio zou willen horen. Kom maar door via radiobnt.nl. Ga je ze straks op de radio horen. Wat je ook gaat horen met een klein beetje geluk is Huub Meese vanuit de Tour de France in Frankrijk. Want er is een tijdrit vandaag. En dat is op zich niet zo heel veel. Volgens mij van iets van 26 kilometer. Maar ja, wel een tijdrit. Dus dan gaat het om de snelheid, vrienden. Gas geven! En wellicht dat we een finish van die tijdrit mee kunnen maken live op de radio. Zou leuk zijn.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Annie Grammer en Max.
1: Het station.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Stevie Wonder tekende voor het originele. Dit waren George Michael en Mary J. Blige. As hoorde je de videoclip waar zij zelf een keer of 20 in zitten. Je kent die clip waarschijnlijk wel. Daarvoor draaiden we Max en Annie Graham en The Thing I Lost. Ja, en het is nog niet zover. Er is nog geen finish. Maar toch gaan we even een lijntje leggen met Frankrijk. Huub Meester, bonjour.
1: Bonjour, Roger. Ja, we staan hier precies op de finishlijn. In dat prachtige gebied, Haute-Savoie, Mont Blanc. En ze komen nu één voor één binnen. En iedereen die heeft maar één vraag. Hij is net vertrokken. Tadej Pogacar zal hier over ongeveer een half uurtje over de lijn komen. Gaat hij die overwinning hier pakken in Frankrijk?
0: Wat gaat jij in?
1: Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat hij pak. Hij heeft eergisteren rustdag geweest, Roger. Eergisteren, wij moeten er heel voorzichtig mee zijn. Maar heeft hij er eentje cadeau gegeven. Ik denk dat hij nu laat zien, echt zijn spierballen laat zien. En zegt van, ik ben Tadej Pogacar. Ik ben de heerser van de Tour. Ik ga met die gele trui in Parijs op het hoogste stapje staan. En ik ben de beste tijdrijder ter wereld. En vandaag in de Haute-Savoie gaat hij dat laten zien.
0: Oké, en die finish, hoe laat verwacht jij die ongeveer? Kunnen we die nog meepikken voor 6 of?
1: Ik zie net het scherm. Het is ongeveer 35 minuutjes. Dan zullen we weten of hij hier gewonnen heeft.
0: Nou, zullen we dan bij deze afspreken dat jij gewoon mij even belt zodra je meer zicht hebt? Dan proberen we die finish, als het even kan, tenminste een beetje mee te pikken.
1: Ja, even met andere dingetjes bezig, geen enkel probleem. En mag ik afsluiten met, beste mensen, kom naar dat hele mooie Tonneau Lebet aan het meer van Genève. Het is hier een parkplek. Beetje reclame gemaakt, maar...
0: Zo, gaat lekker... Dit. Leuk dat hij even een beetje reclame maakt, die Huub, vanuit Frankrijk. Dus wellicht proberen we die finish nog even live mee te pikken, als dat daadwerkelijk ook kan. Dus daar gaan we ons op concentreren.

Hutchins, in excess, disappear op Radio BNT. En this ain't love song, scouting for girls. Daarvoor smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de BNT middagshow voor 21 juli. En het is een feestdag in België, vrienden, vandaag. In 1831 kwam daar de eerste koning, die nam daar zitting. Leopold I legde de eed af op 21 juli 1831. Om dat een beetje kracht bij te zetten, vraag ik je gewoon om een Belgisch liedje aan te vragen. Iets met een Belgisch product. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan is hij zo dadelijk op de radio na deze van Ed Sheeran.

0: 6. Exact op tijd. Hoe vet is dat, vrienden? We kijken eventjes naar het weer. Het is 23 graden, max in het zuiden van Nederland. Vanavond blijft het gewoon lekker lang droog. Dat is een ding wat zeker is. Temperatuur daalt dan een graad of 15 vannacht. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dus dan weet je in ieder geval wat er allemaal in het verschiet zit.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De grote brand in de monumentale stadsvilla aan de Zwalmerstraat in Roermond is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens schilderwerkzaamheden aan het dak. Dat vertelt de bewoonster van het pand, die vanmorgen rond 11:30 een rookpluim bij de schoorsteen zag. Binnen enkele minuten stond de hele zolder vol rook en sloeg het vuur om zich heen. De brandweer is massaal uitgerukt vanwege de dikke rookwolken die over het centrum trokken. Het eeuwenoude pand heeft enorm veel schade opgelopen. Tegen twee spelers van voetbalclub SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist voor een zware mishandeling begin 2024. Tijdens een uitwedstrijd bij PCP in Breda werd het slachtoffer tegen het hoofd geschopt met een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en hersenschudding tot gevolg. Hoewel de verdachten alle betrokkenheid ontkennen en vrijspraak vragen vanwege gebrekkig videobewijs, acht de officier van justitie openlijk geweld in groepsverband bewezen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een fietser die afgelopen nacht zijn roes lag uit te slapen langs de Venrijseweg in Wansum heeft de nacht doorgebracht in de cel. Een oplettende automobilist zag de man rond middernacht in de berm liggen en sloeg alarm. Toen agenten en ambulancebroeders hem wakker maakten om hulp te bieden, werd de man extreem agressief. Er waren uiteindelijk 5 agenten en een spuugmasker nodig om de beschonken fietser onder controle te krijgen en af te voeren naar het bureau. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan meerdere files op de A2 en de meeste vertraging loop je op de A2 richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. In de richting van Maastricht op diezelfde A2 staat het even stil tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot de A58 Tilburg richting Breda, want tussen Tilburg Centrum West en Bavel beland je in de file. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Radio BNT. Met Roger Schepers. Jouw zomer. Jouw BNT.

0: Door velen gecoverd, maar dit is de originele uitvoering uit het vierde album Toto 4 in 1982. Africa van Toto op Radio BNT. Wat een lekker nummer nog steeds. En daarvoor I Knew You, I Knew It en die was van Taylor Swift. Radio BNT. Het is 17:59, Radio BNT. Als je aan tafel zit, vrienden, eet smakelijk.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Ga je op vakantie? Ben je op vakantie? Nou, dan check eventjes in als je een leuke podcast wil luisteren. De podcast volg je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er zo'n 110 online, waaronder Jos Menne bijvoorbeeld. Die heeft onlangs nog opgetreden. En vroeger was het de zanger van Sinatra, Lover Loneliness, weet je nog wel. In 1985 stond dat, of 86, sorry, stond die plaat hoog genoteerd in de hitparade. En Bent Oet Zikkert uit het zuiden van Limburg. Nou, en heeft veel meer gedaan, de band Menne natuurlijk. En hij kan het ook heel goed alleen. Heeft een album uitgebracht en ja, daar staan hele mooie liedjes op. In het Weerts dialect gezongen. Daar heeft hij over verteld in de podcast. Nou goed, check de podcast, volg hem. De podcast is leuk, want dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je socials. We vinden het leuk. Dan maak je er namelijk een sneeuwbaleffect van.

winnaar worden die als eerste over de finish gaat in Frankrijk. Wellicht horen we het voor 6 uur nog van Huub Meester als het een klein beetje mee zit. En welke plaat uit België hoor je zo dadelijk op de radio? Naar I Like It, een mega hit voor Nakoma.

0: 2004 was het een hele grote hit voor Narcotic Trust. Je hoorde I Like It 13 over half zes. Vrienden en vriendinnen van de radio. Radio B&T. Precies, Radio B&T. Een feestdag in België, want de koning Leopold I legde in 1831 op 21 juli voor het eerste eed af en was de eerste koning van België. Om dat een beetje kracht bij te zetten heb ik je gevraagd, vraag eens een leuk product aan uit België. Een kleine round-up, die heb ik je nog niet gegeven. Anne van Clouseau wordt aangevraagd. She goes Nana van de radio's. Ja, de twee Belgen. Lena, oh, heel erg leuk ook. De Kreuners, ik wil je, maar dit is ook heel erg leuk. En die gaan we dan daar daadwerkelijk ook draaien. What's a Woman? Na, nee, na. Daar scoorden ze hits mee. Maar deze is leuk om te draaien. Het begin van de 90's. Aangevraagd door jullie. Vaya con Dios en Heading for a Fall.
1: Jouw zomer

0: was Vaya con Dios en Herring for a Fall. Even kijken of we dat technisch allemaal geregeld krijgen. Want ik heb op dit moment, as we speak, een lijntje met Frankrijk, als het goed is. Huub, kun je me horen?
1: Ja, zeker. En hij gaat hier bij mij voorbij. Remco, even de poel. Hij heeft... Ik heb het verkeerd in de stad. Ik denk, Pogacar gaat hem pakken.
0: Oh. Een kleine
1: seconde heeft hij hier de overwinning gepakt in de Haute-Savoie Tonnel-Lebain. Het is de victoryplaats voor de Belg Remco Evenepoel.
0: Oké, okay, nog even, want we hebben een vrij slechte lijn met Frankrijk op dit moment. Roep nog even de naam, Huub, voor één keer, even voor de duidelijkheid.
1: Even voor de duidelijkheid, Remco Evenepoel heeft hier de etappe gepakt. En heeft Tadej Pogacar, de gele truidrager, verslagen. En het was niet slap, hij heeft gewoon ruim gewonnen, de Belg.
0: Wauw, dankjewel voor je bijdrage. We spreken elkaar morgen. Huub Meester vanuit Frankrijk. En zo pikten wij toch heel eventjes de finale mee. De finish, zeg maar, van de etappe van vandaag in de Ronde van Frankrijk. Ja, is toch mooi dat we dat even meepikken, vrienden. Eens even kijken. Nou, dan moet ik eventjes nog iedereen bedanken voor het appen naar Radio BNT.nl in het kader van de feestdag in België. Herring for a Fall van Vaya con Dios uit de jaren 90. Is een beetje rommelig, maar ja, je weet natuurlijk nooit van tevoren wanneer die finish plaats gaat vinden. Dus we pikken hem mee. Level 42.

Hoe zou dit liedje eigenlijk heten? Hij is te ver weg. Ja, dat is jammer. Running in a Family, level 42 van Mark King en Mike Lindop natuurlijk. Mark die zijn duimen behoorlijk verzekerd heeft. Snap ik ook wel eigenlijk dat hij dat gedaan heeft. Dubbele duimmelding op de radio, 6 minuten voor 6, 21 juli 2026. Vrienden, dank voor het luisteren naar de middagshow. Het was mij in waar genoegen. Geniet lekker van de muziek van BNT. Morgenochtend wekt Erik Kreutzer je om 7 uur in de ochtendshow op radio BNT. En daarna hoor je Tim, dan Duncan en dan spreken we elkaar weer morgenmiddag even na 4 uur. En wellicht dat we morgen weer de finish van een etappe meepakken vanuit Frankrijk. Met uw meester, wie zal het zeggen? Je weet het niet. Tot die tijd kun je ons gewoon bereiken via radio bnt.nl. Dit is Earth in a Fire Fantasy.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit 2 andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De grote brand in de monumentale stadsvilla aan de Zwalmerstraat in Roermond is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens schilderwerkzaamheden aan het dak. Dat vertelt de bewoonster van het pand, die vanmorgen rond 11:30 een rookpluim bij de schoorsteen zag. Binnen enkele minuten stond de hele zolder vol rook en sloeg het vuur om zich heen. De brandweer is massaal uitgerukt vanwege de dikke rookwolken die over het centrum trokken. Het eeuwenoude pand heeft enorm veel schade opgelopen. Tegen twee spelers van voetbalclub SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist voor een zware mishandeling begin 2024. Tijdens een uitwedstrijd bij PCP in Breda werd het slachtoffer tegen het hoofd geschopt met een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en hersenschudding tot gevolg. Hoewel de verdachten alle betrokkenheid ontkennen en vrijspraak vragen vanwege gebrekkig videobewijs, acht de officier van justitie openlijk geweld in groepsverband bewezen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een fietser die afgelopen nacht zijn roes lag uit te slapen langs de Venrijseweg in Wansum heeft de nacht doorgebracht in de cel. Een oplettende automobilist zag de man rond middernacht in de berm liggen en sloeg alarm. Toen agenten en ambulancebroeders hem wakker maakten om hulp te bieden, werd de man extreem agressief. Er waren uiteindelijk 5 agenten en een spuugmasker nodig om de beschonken fietser onder controle te krijgen en af te voeren naar het bureau. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De grote brand in de monumentale stadsvilla aan de Zwalmerstraat in Roermond is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens schilderwerkzaamheden aan het dak. Dat vertelt de bewoonster van het pand, die vanmorgen rond 11:30 een rookpluim bij de schoorsteen zag. Binnen enkele minuten stond de hele zolder vol rook en sloeg het vuur om zich heen. De brandweer is massaal uitgerukt vanwege de dikke rookwolken die over het centrum trokken. Het eeuwenoude pand heeft enorm veel schade opgelopen. Tegen twee spelers van voetbalclub SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist voor een zware mishandeling begin 2024. Tijdens een uitwedstrijd bij PCP in Breda werd het slachtoffer tegen het hoofd geschopt met een gebroken oogkas, gebroken jukbeen en hersenschudding tot gevolg. Hoewel de verdachten alle betrokkenheid ontkennen en vrijspraak vragen vanwege gebrekkig videobewijs, acht de officier van justitie openlijk geweld in groepsverband bewezen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een fietser die afgelopen nacht zijn roes lag uit te slapen langs de Venrijseweg in Wansum heeft de nacht doorgebracht in de cel. Een oplettende automobilist zag de man rond middernacht in de berm liggen en sloeg alarm. Toen agenten en ambulancebroeders hem wakker maakten om hulp te bieden, werd de man extreem agressief. Er waren uiteindelijk 5 agenten en een spuugmasker nodig om de beschonken fietser onder controle te krijgen en af te voeren naar het bureau. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De zomer is aan.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. 2 brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro. Ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de model S, model 3, model X en model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagste record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.